0: sien is nie al. Daai jong nou net gepan so 'n paar teëgele. Wat gekit? En ja, het gepan ons het gesoet. Nepal en dat Nepal om Paul dat. Die nos werd het al zoet aan de Chevrolet, dat zie je het aan nos werd ze zo. Maar ik zie zo maar dat la. Hij is nog niet klein, dat is hij. Ja, jong best kent hij zo'n kwene idee. Hij jong dan dat deel. Dan had ik al dat eerst nog, hè. Toen deed het liefst in de paniet geen loop. Dan pan het geen uil, nog zwart, dat is hij. Sneeuw goed aan je, ja, het hier. Ik zou nog niet daar nog goed aan, jong, ik heb een schel hier. Geen idee hoe het aan. Aber ich hatte echt Essig, wo ich tue, die Leute, also ich hatte auch immer keine echt Essig. Nicht so, man hatte echt Essig. Ich konnte um Leon. Börde, Lene, Le, Huli, Börde, Lene, drei Ohren hat ich dein Besuch, ich hatte den Schast an Leon. Nicht so, man hatte echt Essig, ich hatte nicht das Ohren, ich hatte echt Essig, ich hatte nicht, aber ich hatte echt Essig. Und ich war noch so, was ich hatte, konnte ich nicht mehr lassen, als ich nicht. Bij jou is het eigenlijk in het huis aan. Je hebt zo'n eigen chas in je. Je hebt al je ons gelegen. Het gaat dan al aan. Je zit alleen als het hele. Dat doet die bij je dat zo'n dienen. Kun je dan anders zien naar een koud elo? Dat heb je niet wel. Zie je ze niet? Wat ik dan heel zest ging, hè? Het doen dat we kat in. Goed, je dat zien zo'n kies hoe dit per bieni per koren die aan het was aan het rust zitten. Je bekalt het zien, zeg ik, kon hij er niet op hoe ze zal alle betonsje kon hij er niet. Ik was zo'n kies dat zien hoe je je aan het taaien kan nog niet. Ik hoop bij. Bekalt is. Goed, in je niet dan niet uit, is dat bij jou zet. Als het ieder nog zegt dat in bekwendert en die loopt, zei je aan het bezet, zo kan niet. Ik had het beste zo'n. Goed, dat ik kwam naar die jaar. Denk je dat ik kwam naar die jaar? Ja, het is zo dat ze kwijt, dat ze kwijt zo'n nood als een. En het ging om. Oh, hele ze. Appelastje. Oh, daar je niet als hoe je niet ziet. Tilgil nu. En je had iets dat zonder het gewoon te niet dat ze had dit geleven kan het in. Koe. Dat had in het gewoon dan. Koe zei het alweer is het in toe. Oh, dan dat kan het eerder. Dan heb je niet als je bezig zoekt die haar aan de raden zijn, zo van aan het kloos. Hij zoekt die haar stiepas die gaat laten. Hij moet dat in het. Dat kan het niet, dat kan niet wel, is het heel tjoerder. Zien je het gaat eerst doen? Hé, zo'n keer dan, ik is een bekijkt, ik ga laat hele zien. Goed zijn ik, ik had die dag is bekast eerst in de niet aan het dan was het is had er dan is bekast eerder. Goed ja, kahel, beton was het ubiet al aan is aan het al hele Charles dat hele en hier dat alles hier zo kijk dan is bekast eerder. Goed in de soos ik, goed kade hele in lau.
1: Na
0: heet
1: die,
0: na jongens
1: is
0: het kunnen liggen. A jongens. Chans is het kwit wat chans is het kunnen liggen. Fort Ray is het kunnen liggen. Toen we alle steel hielo. A jert is het kunnen liggen. A jert is het hoe zo kees is het kunnen liggen. A server is het ook. Chan we kijk heel goed in de nanu. Saskatchewan is deze queen not dan let 119 leer. Zo'n boos jongen ze. Zie je dat ook van het derde la? Ja. Sarbik in a star, and hope another was it. Honest ill at Illusion Kahels, Marco. Cool. I don't make in a star without a her coin, and then either a scene law. A year would all. But another day they were going to shine. But my mother became idle. Good is seen to his side, you stay yassil yard, is it done? Tonas hasn't done yet. Could I be quite who limpelet in a bomb, but how had it done? Could I yet not tell him the other? Thou had a lassit on a case without the Hapanai day, a gayly, you think. There are quite a quick on a dear. Then I used you. Coolies and I has a tea letter. Though tea, says it eat ill a lot, and you were suskers, not do the quest suskers, and not tea. This coin saying garnet, it took tea, softly knew nothing, natural to another duly, it took tea. Hello, newly hot and low. I don't easy hot woods a daily low. A quay young, a young da seat and a hind hinted. There's one hot deer and aimly. There's one there, hustling a snail. I've seen that eight. You ain't on what I had hinted. Put in there's one the honey was out here, you'll keep the honey one at home. Tired here, you the honey one at home. Oh, Zunda on that, Zunda North Day net, easy break Israel in it. Had a tura low to you had it a seer nyat key. A could a shot a seer held key hot on the letter. Cut Uhai near Lira. A seer nyat key son of us, Nina's oil in his oil in his stick. That's a team lead it up on the Nick Alliance and to Manistro. See, not Kagaik and either. Not Kagai, who lived it all. It's all that is, I suppose. And anybody had to. I don't know, they neither would have. No, Kagai, neither was Connell to. A seat of Sea Highland, we live with Sea. Said, Lord, the point is a quid, done a